0: bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met progeria ter wereld. Ons land heeft meteen een medaille gepakt op de eerste dag van het EK atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter en dat kan ze amper geloven.
1: Je sentais un peu mon ischio en demi-finale, donc j'ai eu un peu peur en finale. Mais de là à faire médaille, j'étais là, ah ok, il va me falloir du temps pour réaliser que je suis sur le podium. C'est vraiment incroyable.
0: Op de 5000 meter werd Issa Kimeli negende. En de Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg, werd achtste en laatste op de 4x400 meter. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, dat schrijft HLN. 4 Vlaamse kinderen stierven vorig jaar aan zo'n infectie. Er bestaat nogthans een nieuwer vaccin dat tegen meer varianten beschermt, maar daarnaar overstappen is niet zo evident, dat zegt journaliste Fleur Mees.
3: Zo is het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.

0: terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord, zegt journaliste Katrien Sales.
1: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. Zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt? Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Wat er dan precies is gebeurd, blijft heel erg onduidelijk.
0: De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt 13 miljoen euro steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport, meteen een medaille voor ons land op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter. In een nieuw persoonlijk record, amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
2: Ik als vice wereldkampioen kom je altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
0: En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd 8e en laatste. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
5: Ja,
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Aha, Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel al in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd al gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
11: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten, in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
10: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
12: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop

0: mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt 13 miljoen euro steun. En ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
1: Zeker als vice-wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
0: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Dag Robert, storen we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is er ook bij.
5: Hallo.
4: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
5: Allee, maar dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
6: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten, in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
3: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken of kind en gezin een nieuwer vaccin moet zetten tegen pneumokokken. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken die tegen minder varianten beschermen, omdat het niet gemakkelijk is van de nieuwe vorm de standaard te maken. Dat zegt journaliste Fleur Mees.
5: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
3: Het nieuwe vaccin kost €268. Onze fruittelers kunnen vroeger dan normaal beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warme weer en het droge weer zijn ze een drietal weken vroeger rijp dan anders. Volgens de telers zal hun fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door het vele zonlicht meer fruitsuiker in zit. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. In Azië zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd.

0: en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm, met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
1: Radio Minerva presenteert zomer met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Lauterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fine Fleur in de vijf seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
2: Zeg, Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, dus is dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: De lijn gaat mogelijk flexijobbers inzetten als buschauffeur, technieker of controleur. Dat schrijft het Nieuwsblad. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is voorstander, maar de vakbonden zijn tegen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid, zegt Stan Reuze van het ACOD.
10: Vooral dat die opleiding er niet voldoende gaat zijn. En we denken dat er dan minder geïnvesteerd wordt in die chauffeurs, waardoor er inderdaad minder kwaliteit is. Wij vrezen dat, en we zien dat ook in de privésector, dat flexijobbers vooral de betere diensten gaan eruit halen om die diensten te willen rijden, want anders gaan zij passen uiteraard.
9: En dat heeft dus te veel gevolgen voor het huidige personeel. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk was de beste van haar reeks en zwom een tijd van 25 seconden en 57 honderdste. Dat is de tweede beste tijd van alle deelnemsters. Vanavond is die halve finale. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
11: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris in het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen...

0: Spaansdingen?
1: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
0: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want onk José deed ook nog van alles liegen.
1: Robert de expert. 0-326-93-93.
0: Welk bedrag had hij nog gedacht?
1: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer daarvan binnenbrengt. Portemonnees, sleutelangers, schoenmoeders, knopschotters, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.

0: Goedemorgen allemaal. Ja, ik moest nog de schoof openzetten, luisteraar. Ik ben een beetje de klut kwijt, want ik zit hier vandaag alleen. Mijn goede vriend Eddie is vandaag weer houden, want die moest naar een begrafenis. Dat is minder prettig, maar dat is ook iets dat moet gebeuren. Hè. Dus vandaag moet Godgeld moeten doen met mij. Hè. Dus ik heb Jan achter de microfoon. Maar ik zit hier niet alleen. Nee, er zijn nog twee madamkes bij mij. En die kunnen altijd bellen op de volgende nummers. Luister even.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: En op de 1727 daar zit Sine en op de 6030 daar zit Gerda. Madame Arabel is er ook bij, dus we zijn bijna compleet, maar mijn goede vriend is vandaag helaas afwezig. Dus ik heb heel wat werk om het allemaal voorgelezen te krijgen tussen 10 en 12. Maar we gaan toch eerst beginnen met een muziekje van Ray Conniff met Morgen.

Ik was nog iets vergeten te zeggen. Ja, ik doe dat normaal niet. Eddie doet dat normaal, maar ik moet er nog bij vermelden. Je kunt niet alleen telefonisch je verzoekjes doorgeven of je verkoopjes, maar ook online, via mail. Je kunt altijd een mailtje sturen naar minerveservice@radiominerva.be. Dat kan dus allemaal en dan wordt dat volgende week omgeroepen. Allee, volgende week, sorry, is er geen service, want dan is er de top 1000. Juist. Dus binnen 2 weken wordt dat dan wel omgeroepen. We hadden verleden week iets te koop aangeboden, dat waren 2 boxen. Wel, die zijn verkocht, die boxen, hè. Dat is goed, hè. Wat is er nog verkocht? Een zetelbed voor 2 personen. Dat is ook weg. Dat is heel goed dat de mensen dat laten weten. Dan moeten we dat niet meer omroepen, hè. Goed. Nu gaan we er maar aan beginnen, hè. Onze eerste briefje. Te koop. CD's. En wat zijn die CD's? Daar staan allerlei genres van muziek op. Ik weet niet wat. Je moet maar bellen als je het wilt weten. Wat is er nog? Eddy Merckx boeken, dus boeken over de wielrenner Eddy Merckx. En ook nog boeken over de groep ABBA, heel populair in de jaren 70. Dus voor die cd's, voor die boeken van Eddy Merckx en voor die ABBA boeken kunt u terecht op 0471 61 56 76. 0471 61 56 76.

Zo, die zijn alvast vertrokken. Dat waren Frank Sinatra en Luis Miguel met Come Fly With Me. Ik heb hier een gratis aanbieding. Wat is er gratis te krijgen? Een home trainer. Hoe die eruit ziet, wil je er meer over weten, moet je straks bellen. Hè? En in de aanbieding is er ook iets te koop. En dat is een bedsprei. En die is 2,60 meter lang. Is dat 2,60 meter breed? Maar dat denk ik niet, hè. Allee, ik weet het niet. Je moet er maar voor bellen, hè, als je de afmetingen juist wilt van die bedspra. De kleur is licht écru, ja. Wat is er nog? Een rollator van Gemino. Het is een stevige rollator en die is meer geschikt om boten te gebruiken. En de prijs is overeen te komen. Dus voor die gratis een home trainer en voor die bedspray dat te koop is en die rollator dat ook te koop is, kun je altijd bellen. Hè. En dat doe je naar 0485 50 02 54. Wat is er nog te koop? Spullen voor de rommelmarkt. Allerlei staat er even. Dat is dus van alles, hè. Zit je geïnteresseerd in die spullen, dan kun je altijd bellen na 15 uur in de namiddag naar 0477 75 77 47 33. 0477 75 77 43.

Ja, die madame kan blijkbaar ook niet meer wachten. Hè. I need you now, dat was Betty Johnson. Te koop een grote bureaulamp. De hoogte is 54 centimeter à 55 centimeter. Dus waarschijnlijk 54,5, zal dat wel zijn, denk ik. Hè. En de voet en de kop zijn in lichtbruin hout. Dus voor die grote bureaulamp kun je altijd bellen naar 0477... 36 0301 0477 36 0301. Het volgende briefje: te koop een kinderfiets. Het is een tussenmaat. Kaften met afbeeldingen van tranen van de ganse wereld. Amai, zeg, dat is knap, hè? Wat is er gratis in die aanbieding? 6 eiken eetkamerstoelen met rieten zit. Dus voor die kinderfiets en die kaften met afbeeldingen van tranen en die gratis 6 eiken eetkamerstoelen met riet, bij rieten zit, kun je bellen. En dat doe je naar 0472 66 61 22. 0472 66 61 22.

Dat gaan we zeker doen. Sing for the love, sing for me. Dat was El Martino Cine. Je verschiet ervan, hè, maar dat gaan we zeker doen vandaag. We gaan lief zijn voor elkaar, hè. Ook bij die warme temperaturen. We gaan er niet nog kijken. Hè. Goed, wat heb ik net te koop? Is kijken, is zien, wat is het? Ah ja, een AV-receiver van het merk Marantz. En die is voor 100% in orde. Die is in perfecte staat. De kleur is zilver. Je kunt er prachtige muziek mee beluisteren met die AV-receiver van Marantz. En dat is ook een heel goed merk. Wat is er nog in die aanbieding? Wel, gratis. Ik heb iets gratis in dezelfde aanbieding. En dat zijn ongeveer een 12-tal VHS-tapes. En die zijn allemaal origineel. Dat is niet opgenomen, maar het zijn originele VHS-tapes. Dus je kunt voor die gratis tapes en voor die Marantz, die wel te koop is, kun je altijd bellen, mannen. Naar 0476-02-98-82. Dus 0476-02-98-82. Ja, en de volgende. Wat is er nog? Te koop. 2 zitbankzetels. Die moeten weg wegens verhuis. Die mensen gaan kleiner wonen. Het is een 2-zit als ook een draazit. Beide in propere staat. Er is nooit gesmoord of er zijn nooit geen katten of honden hebben erin gezeten. Dus geen stinkgeur. En die moeten weg tegen elk aannemelijk bod. Zijn je geïnteresseerd? Dan bel je naar 0499-22-2944. 0499-22-2944.

Dat was Bill Kenny met Beyond the Reef. Ik heb weer iets gratis aan te bieden. En wat is dat? Een schilderij op doek. En wat staat op die schilderij? Een vergezicht met bomen en huskes. Nee, geen wc's, huisjes. Zal ik het zo maar zeggen. Hè? Geen huskes, huisjes. Dus op die schilderij staat een vergezicht met bomen en huisjes. Het is dus een landelijk tafereel. De hoogte is 95 centimeter en de breedte 75 centimeter. Je kunt door verbellen, hè, voor die gewoon af te halen, hè, want je krijgt ze gratis. En je belt naar 03-646-83-20. 03-646-83-20. Te koop 2 grasmachines met benzine en die zijn zelftrekkend. Die een is van het merk Toro en het andere machine is van Makita. Wat is er nog in die aanbieding? 1 betonmixer, die is elektrisch, zo goed als nieuw. Het is dus weinig gebruikt. Dus voor die 2 grasmachines en voor die betonmixer kun je altijd bellen naar 0471 37 48 91. 0471 37 48 91.

Dat was Bob Lind met de Elusive Butterfly. Te koop een Kettler Giro GT. Amai, een GT, zeg. Dat is geen katapis, hè. Met digitale display, met 12 ingebouwde trainingsprogramma's, zelfvoorzienend. Je hebt dus geen stopcontact nodig. Het is een stevig frame en gebruikersgewicht gaat tot 130 kilo. Dat ziet er maar, hè. Wat is er nog in die aanbieding? Eén ijskast van het merk Zanussi. De hoogte is 50, de breedte 53 en de diepte is 84 centimeter. Wat is er nog? Eens even kraken. Oh ja, 87 schaakboeken zijn er ook nog bij. Dus voor die Kettler Giro GT, die home trainer, die ijskast of die 87 schaakboeken, kun je altijd bellen, hè. Naar 0486-44-68-48. 0486-44-68-48. Te koop. Wat is het? Een oude kinderfiets van eind 1970. Twee oude mini-plooifietsen, ook van eind 1970. Stenen bierpotten van allerlei Belgische provincies. Dus voor die kinderfiets, voor die mini-plooifietsen en voor die stenen bierpotten kun je altijd bellen, hè, naar 0487. Ja, dat is hem. 0487-60-96-38. 0487-60-96-38.

Dat is maar niks, hè. Heartless Heart, ja, een plotje van Alan Dale. Mensen die met zo'n hart rondlopen wil ik toch niet tegenkomen, hè. Maar ja, goed. Wat heb ik te koop? Wat is er? Ja, twee biljartkeus in etui. De ene keu is voor een draaiband en de andere keu is voor een vrij spel. Dus ik ben geen kenner van de kwestie van biljaren. Ik ken alleen maar biljaren met zo'n stopjes biljaar. Maar voor de rest, nee, ben ik echt een leek. Dus te koop, twee biljaarkeus in etui. Ene voor een draaiband en de andere voor een vrij spel. En je belt ervoor, hè, naar 0494-81-65-05. 0494-81-65-05. Te koop. Wat ongeveer een duizendtal oudbakstenen. Ja, dat is niks voor mij, want ik klus niet meer. Dus ik bouw niet meer. Dus te koop een duizendtal oudbakstenen. Je kunt ervoor terecht op 0496-87-3608. 0496-87-3608.

Dat was een liedje van de jaren 60. Ondertussen is Little Susie al helemaal gegroeid tot een echte madame. Hè? Wake up, Little Susie van Billy Joe Royal. Gratis. Dat wil zeggen, je moet niet betalen. Gratis voor niks. We kunnen er gewoon afhalen. Een pingpongtafel. Die is gratis ter beschikking. Zijn je geïnteresseerd en wil je graag eens pingpongen toos? Ja, dat kan allemaal dan. Hè? Je belt maar hè, naar 0496-32-61-78. 0496-32-61-78. Te koop. Een groene damesfiets, ja. Een groene damesfiets van het merk Norte met draaipotversnellingen. En die fiets is in zeer goede staat. Dus dat is geen elektrische fiets. Een gewone klassieke damesfiets van Norte met draaiversnellingen. Je belt ervoor als je geïnteresseerd bent. Na 18 uur, wel, na 6 uur vanavond, belde naar 0497 47 00 77 en bellen na 18 uur.

En weet jij wie dat was? C'est la vie, c'est moi. Dat was Michel Thor. Ik kon even een pauze inlassen qua voorlezen, mensen, want ik zit hier met een droge keel en een droge mond. Ik ga maar liever een plotje spelen, hè.

Ja, zegt hij zelf, op welke radio hoorde nog schone muziek? Zo'n schone muziek alleen bij Minerva, uiteraard. En je mag ook altijd bellen naar de telefonisten, wilde je ons steunen door lid te worden, mensen. Dat kan ook op dit programma. Je bent nog een van de maskers en dat is geen enkel probleem. Die geeft het dan aan mij, ik lees dat voor en dan klaar is Kees. Dus als je wil lid worden van die goede radio van op het Sint-Anneke, dan bel je gewoon. En wie was dat? Wel, dat was het orkest van Alfred Hauser met Harbor Lights. En de volgende plaat is opgenomen in de tijd toen er nog verplichte legerdienst was. Dat is lang geleden, want die is afgeschaft in 1994. Dat was het laatste jaar dat er nog mensen opgeroepen werden voor het leger. Dus dat is heel lang geleden al. Maar toen die plaat opgenomen is, was er nog verplichte legerdienst. Het is een liedje van Bobby Hans Groepen. In Vlaanderen wacht je mijn meisje. MUZIEK

Dat was dus Bobbejaan Schoepen. Te koop, 6 onderborden van 31 centimeter met een hele rand van 4,5 centimeter van het type Rosenthal Thomas. Dat zegt mij niks, Sinne. Is dat iets goed? Ja, Sinne is blijkbaar een kenner, die kent dat. Dus 6 onderborden van 31 centimeter van Rosenthal Thomas. Excuseer, wat is er nog te koop? 4 onderborden, ook van 31 centimeter, met grote verschillende bloemmotieven van Villeroy en Bosch. Wat is er nog? 6 onderborden, achthoekig, van 30 centimeter en binnen, met een binnenronding van 21 centimeter. En die zijn in roestvrij staal. Wat is er nog? Eens kijken. 1 paar dames gevlochten aanstekerschoenen. Multicolor staat erbij. Ze zijn nieuw en de maat is 40. En het leste is ook nog een paar dames aanstekerschoenen. En die zijn een blauw metallic met een blauw metallic effect. Ook de maat is 40 van die schoenen. En voor al die zaken is de prijs overeen te komen. Dus voor die onderborden, ja, en voor die damesgevlochten aanstekerschoenen, voor alles is er dus is de prijs overeen te komen. Zijn je geïnteresseerd in één van die zaken, dan kun je altijd terecht op het nummer 0478 79 34 63. 0478 79 34 63.

Wel, dat is na een plaat die op er pluts is, hè, in deze zomer. Summer Roses van Andy Russell. Alhoewel, als ik zo aan de planten denk, boten die oh, het is mannetjes, het is droog boten. Hij zei, amai, amai. En het gras, dat is ros als een rosse kater. Je kunt er dus geen spatje groen meer tussen vinden. Maar dat schijnt dat dat terug wel te goed komt. Als het gaat regenen, en ik heb zo gehoord van de mensen van het KMI, dat er nog geen regenopkomst is. Dus het zou dringend moeten regenen. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan alleen maar plotjes draaien. Zoals dat liedje van Cliff Richard met Little Rag Doll.

Ja, ja, zeker. Je hebt het goed gehoord, hè. Dat was Cliff Richard met Little Rag Doll. Wel, ik heb nog tijd om hier een vocale plaat te draaien, hè, in het eerste deel van deze service. En ik heb door Doris Day voorbijgehaald. Doris met Glass Bottom Boat.

Zo, het eerste gedeelte zit erop, maar ga niet lopen. Hè. Nee, blijf gewoon hangen, hè, want je komt ook nog terug na 11 uur. Hè. Dus even gaan we een plaspauze inrichten. En zien, dat moet ook gebeuren, hè. Zeker weten. Hè. Maar daarna zijn we weer terug, na tijd zijn we 11 uur. Tot ziens, hè.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio
6: Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 11 uur.
6: Goedemorgen. Radio Minerva.
7: Colruyt en De Leize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Gekookt of gebakken is er geen risico. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Je hoort Christophe Aerts.
8: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Er is niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
7: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs zwemt Florien Gaspar vanavond de halve finale van de 100 meter schoolslag. Ze zwom in de reekse de 13e tijd van alle deelnemsters. En Roos van Otterdijk kon zich plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag, ook vanavond. Zij zwom de tweede tijd van alle deelnemers. En op het EK Atletiek in Birmingham komen vandaag 11 Belgen in actie, zoals Thomas Carmois en Jeff Vermeire in het hoogspringen en Paulien Koekuit in de halve finale van de 400 meter horde. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
9: Ik heb echt het gevoel dat ze klaar is om voor die medaille te gaan. En s'avonds is het ook de halve finale van de vlakke 400 meter met Jonathan Sakkoor en Daniel Segers. Allebei heel erg gepiekt naar dit Europees kampioenschap.
7: Het is een zonnige zomerdag bij 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm tot 37 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap.

0: Heb je maskers bij Sien en Gerda? Als je die wilt bellen, dan moet ik even gewoon zien. Dan kun je bellen op deze nummers. Luister maar even.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: Dus je geeft uw boodschap door en dan wordt dat vandaag nog voorgelezen. Hè. Je kunt het ook uiteraard via mail doen, maar dan gaat het wel eens binnen 14 dagen voorgelezen worden. Want volgende week, mannen, is er geen Minerva Service wegens de uitzending van onze top 1000. Dus je kunt ook online uw boodschap doorgeven en dat doet het dan op minervaservice@radiominerva.be. Nog eentje, ja. Je gaat eerst een plotje draaien, hè, voordat we gewoon beginnen aan het deel 2. Een plotje van Floyd Kramer. Welcome to my world.

Welcome to my world. Dus welkom bij de Minerva Service. Goed, onze eerste aanbieding is er binnen. En dat is iets dat te koop is. Wat is er te koop? Heel kort, een allessnijder. Je kunt er uiteraard geen metaal mee gesnijden. Nee, alleen groenten. Hè. Dat moet je wel begrijpen. Hè. Dus te koop een allessnijder. Je kunt ervoor bellen naar 03-658-99-40. 03-658-99-40. Wat heb ik nog in de aanbieding? Te koop een zesarmige luster met lampenkappen. Dus voor die zesarmige luster of luchter met lampenkappen kun je ook bellen. Naar 0486-27-72-62. 0486-27-72-62.

Ja, ik denk dat de man destijds een beetje heers was, hè, toen hem die plaat opgenomen heeft. Dat was Johnny Preston met Over and Over. En het was zeker over met deze Johnny. Er is iemand op zoek naar personen die Panini-stickers van het WK 2026 willen rollen. Dat is dus pas gebeurd, hè. Dus zijn er personen die Panini-stickers van het WK 2026 willen rollen, dan kunnen ze terecht op het nummer 0497 38 99 16. 0497 38 99 16.

Ja, zeg nu eerlijk mannetjes, wie wil er nu in een liefdesloze wereld wonen? Ik denk niemand, hè. Maar tegenwoordig zijn er toch wel een paar liefdesloze mensen die hier rondlopen. En die zijn niet zo goed bezig, denk ik wel, hè. I won't stay in a world without love. Dat was Bobby Rydell. En ik heb hier een Rita en die vraagt of ze gebruik mag maken van onze service. Dat is zeker dat, Rita, dat moet je zeker masken. Je mag altijd bellen als je iets te koop hebt, hè. Dat is geen enkel probleem. Ik ga eens zien wat Rita te koop aanbiedt. In een friteus van het merk Free Free. Niet Frou Frou, dat is een leek. Frou Frou, dat is de titel van een plaat van een zanger, maar nee. Het is een friteuse van het merk Free Free van 3 liter. En die friteuse is slechts 1 keer gebruikt. Dus die is volgens mij spiksplinternieuw. Wat is er nog in die aanbieding? Een stoomstraakijzer met reservoir. En het, is het merk is Petra. En ook dat stoomstraakijzer is zo goed als neef. Zit je geïnteresseerd in een van die twee zaken, dan bel de naar Rita op het nummer 0476-59-08-31. 0476-59-08-31.

Dat was Venus van Gloria Lasso. Er is iemand op zoek naar cd's of een lp van Cindy und Bert. Ja, die twee ken ik nog van Immerwieter Sonntags. Een van een hits uit de jaren 70, denk ik wel. Hè? Cindy und Bert, ja, heel bekend in die periode. Hè? Dus iemand is op zoek naar een cd of lp van Cindy und Bert. Heb je dit trouwens liggen en je wilt die meneer daar een heel groot plezier mee doen, dan kunt je die altijd bellen. Hè? Naar, en dan belde naar 0-400-73-71-12. Wat is er nog te koop? Toongereedschap. Dat is niks meer voor mij. Ik heb alleen maar een balkon zien. Dus ik heb nog geen gras toon. En moest dat zijn, dat was het kunstgras. Dus ik moet dat niet meer hebben, toongereedschap. Dat is verbaasd. Dus te koop toongereedschap. Bestond ooit een grasmachine, een grasverluchter, een haagscheer, een trimmer voor grasboorten. Ah ja, ja, dat ken ik ook. Dus voor dat toongereedschap kun je altijd bellen. Hè? En alle gereedschap trouwens is elektrisch. Dus je moet niet meer zitten swingelen of draaien of een mug maken. Het wordt allemaal op elektriek. Dus voor dat toongereedschap kun je altijd bellen. Hè? Naar 0-477-75-47-33. 0-477-75-47-33.

Saturday Sunshine and Love. Dat was Johnny Mathis. Er is iemand op zoek naar klein autootjes van ongeveer een 15-tal centimeter van het merk of type Franklin Mint. Het zijn autootjes uit de jaren 90. Dus die meneer is op zoek naar klein autootjes van ongeveer een 15-tal centimeters van Franklin Mint uit de jaren 90. Je kunt die dus contacteren, hè. En dat doe je op het nummer 0495 47 0745. 0495 47 0745.

Ja, ja, zeg. Made for Age. Udder en meer moesten echt niet zijn voor deze Don Rondo. En hier is Connie Francis. En die is in haar leven ook wel eens een arm sloerke geweest. Want ze heeft nooit roze gekregen van de een of andere aanbieder. Wel, spijtig, beste Connie, dat je nu overleden bent. Anders zou ik direct in gang geschoten zijn. Ik had u direct een pakket rode rozen opgestuurd. Maar ja, het is te laat en ik heb het niet geweten, hè. No one ever sends me roses.

Dat was dus Connie Francis. Het is momenteel heel stil aan de telefoon. Mannekes, heb je nog iets in aanbieding staan? Wilde iets weggeven of wilde iets, zoekte iets te koop? Als je nu nog belt, dan wordt het vandaag nog omgeroepen. Je belt naar Sine of naar Gerda op de bekende nummers. Je kent ze wel, hè. 03-219-1727 of 03-219-6030. En dan wordt dat vandaag nog omgeroepen. Ik ga mijn uiterste best doen, daarvoor zeker weten.

Ja, de hele wereld mag het weten. Hij staat altijd klaar voor de een of andere schoen, madame. I'm yours, dat was John Gary. Te koop, beeldjes en postuurtjes met handtekening van de maker. Wat is er nog? Een bronzen beeld, ook met handtekening van de maker. Er zijn ook nog 3 antieke vazen en ongeveer een 6 kleine schilderijen. Dus voor die beeldjes en postuurtjes, voor dat bronzen beeld, voor die antieke vazen en die 6 kleine schilderijen, kun je bellen na 18 uur, dus na 6 uur in de namiddag. Naar 0400 73 29 43 24. 0400 73 29 43 24. Maar bellen na 18 uur vanmiddag.

Dat was het orkest van Hugo Strasser met You're the Cream in My Coffee. Man, man, man. Waar houden ze het, hè? Jij zei het, de mokka of iets, of de crème in mijn koffie. Ik zou het niet weten, hè. Jij zei de slagroom in mijn koffie. Zo is het, denk ik, hè, Sine? Dat was de muziek van Hugo Strasser. En nou, we toch romantisch bezig zijn, kan niet op, hè. Want hier heb ik Ray Frankie er ook nog bij gehaald. En die heeft het over iets romantisch, romantica. Yeah.

Jij bent Romantica van Ray Franky. Te koop incontinentiemateriaal voor mannen en de maat is medium. Wat is er nog te koop? 3 verschillende Italiaanse siervazen en verschillende leren damesjassen van maat medium large. Dus voor dat incontinentiemateriaal, voor die 3 verschillende Italiaanse siervazen en voor die leren damesjassen kun je altijd bellen. Hè. En dat doe je naar 0496, ja dat is hem, 0496 46 35 46, 0496 46 35 46.

Hey, dat was Rosemary Clooney met Hey, Look Me Over. Gisteren is Josieke begraven en dat was de vrouw van Swateuns. En Swateuns heeft destijds nog een deel uitgemaakt van die Minerva Service samen met Richard Kools. Dus weer iemand van die algarde die verdwijnt. Ik vind dat toch heel spijtig, want ik had een hele goede band met al die mensen. Maar ik zit hier nu 31 jaar en ik heb er al heel veel weten gaan, tot mijn grote spijt. Ik vind het een beetje bangelijk. Maar ja, het is nu helemaal zo. Hè. Je moet die mensen allemaal missen. En ik mis ze echt wel. Hè. Ik mis ze heel hard die collega's die je vroeger het schoenen weer mochten bij Minerva. Zeker de mensen van het secretariaat, die lagen mij heel hoog aan het hart. Maar ja, we staan ervoor, we moeten naar deuren. Hoe het komt ook onze tijd dat we er niet meer zijn. En dan gaat het ook voort, hè. Wees maar zeker. Muziek, mannetjes, muziek.

You Be Gone Too Long. Ja, schade dat dood te laden, hè. Long Lonely Nights van Bobby V. Te koop, twee rollators. Eén een bureaustoel en die is licht beschadigd. En ongeveer een 15-tal schoenen, dameschoenen van de maat 36-37. Dus voor die twee rollators, voor die een bureaustoel en voor ongeveer een 15-tal dameschoenen kun je altijd bellen, hè. Naar 0488 86 85 08. 0488 86 85 08.

Amour, castagnette et tango. Dat was de muziek van Mireille Mathieu. Ik heb hier nog één aanbieding. En wat is dat? Te koop. Een groot, rond zwembad met een deurmeter van 6 meter. Het is een meter 20 hoog, volledig met pompen. Het is dus volledig, hè? Volledig uitgerust. Nee, het is iets anders. Een volledig uitgeruste snoekertafel. Dus even herhalen, te koop. Een groot rond zwembad van een deurmeter van 6 meter met een meter 20 hoogte. Volledig in orde met pompen. En dan is er ook nog die volledige uitgeruste snoekertafel. Dus je kunt altijd bellen voor een van die zaken. Hè? En dat doe je naar 0485 77 34 79. 0485 77 34 79.

0: give her the real thing.
1: Dat gaan we zeker onthouden. Dat was een beetje swingende muziek, een beetje veel, hè, van Kevin Spacey met Artificial Flowers. Ik zou er net gezegd hebben, hè, dus in die laatste aanbieding, te koop een volledig uitgebluste snoekertafel. Uitgebluste? Ik dacht dat niet, maar volgens mijn collega heb ik dat gezegd. Het moet zijn een volledige uitgeruste snoekertafel. Dat is beter, hè, Cindy? Cindy? Cindy, nu krijg ik het ook al, zie. Dus mannetjes, bij deze is dat recht gezet. Hè. Dus te koop een volledig uitgeruste snoekertafel. Ik heb nog tijd om een plotje te draaien, hè, want hier is er nog eentje, hè.

Dat was Rouveau met On Days Like These, deze warme dagen die we nu hebben, hè, of tegemoet gaan weer. De koop, 4 winterbaanden plus velgen en sierdeksels. En die baanden zijn een hele goede staat. En als ik naar de naam kijk van degene die dat heeft binnengebracht, dat is Philippe, en ik ken die, dat is een collega van mij geweest. Denk ik zeker, hè? Philippe, dus hoe is het met jou, manneke? Alles goed, daarachter? Goed. Dus te koop, 4 winterbaanden plus velgen en sierdeksels. In zeer goede staat. Je kunt er verbellen naar 03-605-1829. 03-605-1829.

Dat was Nick Noble met Take Me Back. Zo, dat is het wat de service bedrog. Voor deze deze desdag. Ja, ik zit hier alleen, maar de Neddy is er niet. En dan moet ik een beetje improviseren. Soms ga ik er een beetje over, hè. Maar ja. Sorry, hè, dat is niet zo gemeen. Mannetjes, Sine en Gerda, bedankt. Hè. Ook madame Arabelle is bedankt. Ook de mensen zijn bedankt die gebeld hebben dat er iets weg was. Of die iets aangeboden hebben. En nog iets, een heel belangrijk gegeven. Volgende week is er geen Minerva service, want dan is er de top 1000. Maar de week daarop zijn wij terug, samen ik met Eddie. Mannetjes, maak er nog een hele schone dag van. Ik ben er terug, meneer, vrijdag, hè. Ja, vrijdag ben ik er terug. Mannetjes toch. Dus, salutjes, hè.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze nog ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar Assad zich nu bevindt, waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een effectieve uitvoering van die doodstraf komen.
4: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en Delhaize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Christophe Aerts.
6: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Dat niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
4: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik nog uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspar zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook enorm tevreden.
7: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit, met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
4: Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm. We halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: En deze medaillonneken, hè? dat hij onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Ollema?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo...

Krook, Lapom en Nancy Holloway. Goedemiddag allemaal, met ietske vertraging vanwege een klein technisch probleempje hier. Maar we zijn er weer met een hele zak vol met broodjesmuziek die ons u heeft laten geworden. Je kan die trouwens, als je platen kent die een link hebben met eten of drinken, kan je die doorbellen nu naar Agnes op 03-219-1727. Of je mag ze mailen naar wilfried@radiominerva.be. Dinsdagmiddag draaien we die platen dan in broodje muziek tussen 12 en 2. Smakelijk eten allemaal als je aan tafel zit. We gaan meteen verder met onze ingrediënten die we hebben binnengekregen. Nicole uit Capelle, Gerda van Rikkel, Walter Maas, Gabriel Mertens en René Joos vroegen om een plaat van Trini Lopez, Lemon Tree. En dat is toevallig, want die Trini Lopez overleed op een 11 augustus

Simon & Garfunkel en Keep the Customers Satisfied. Dat proberen wij hier ook elke dinsdagmiddag. Als u plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, laat het ons dan weten. Wat u ons al had laten weten, dat is dat de Strangers heel wat liedjes met eten en drinken in hun repertoire hebben zitten. Dat wisten ook Gunter Beekwijk, Jenny Nietveld, Hubert Ost, Hans Wouters, Willy Lemmens en Lisette de Wilde.

0: Alleen al vanwege zijn achternaam verdient hij een wildcard in dit programma. Al Martino en Hush, Hush, Sweet Charlotte.
1: Trek uw daalschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: De Van Hunsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tourne doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat, manneke.

Amapola en de Spotniks. Ik heb een mailtje gekregen van Lizette Destiny. Ze schrijft, misschien is dit een leuk nummer voor je programma Broodje Muziek. Het gaat over water bij de soep doen. Maar eigenlijk gaat het over zowat alles wat er maar fout kan lopen. Maar Jim en Jesse houden de moed erin. Better times are a coming.

plaatje van Jimmy Jesse deed me er meteen aan terugdenken aan dat nummer uit 1975 van John Denver. Thank God I'm a country boy. Daarom haalde ik hem nog eens boven. Ik heb weer een mailtje gekregen van de firma Derden. Raymond Emery Derden stuurde mij dan een mail met daarin een scan van een ruitjespapieren blad waarop Raymond enorm veel tips schrijft voor dit programma. Ze zijn niet allemaal bruikbaar, maar dit keer stond er toch weer een hele leuke bij. Het nummer Geef mij de vodka Anoushka is van oorsprong Duitsstalig. Jan Verbraken heeft het hier in Vlaanderen uitgebracht, maar in Nederland is de eerste Nederlandstalige versie gemaakt door het duo Black and White. Geef mij de vodka Anoushka. MUZIEK

jaartje na Neil Diamond zijn originele Boat That I Row uitbracht, heeft Lulu er in Groot-Brittannië een grote hit mee gehad. Rita van Gestel, die heeft een suggestie gedaan. Ja, het gaat niet echt rechtstreeks over eten of drinken, maar het gaat wel over potten en pannen. En dat gebruikt uiteindelijk om eten en drinken klaar te maken. Hier is Bill Haley en zijn Comets.

mij was er nog heel jong in 1959. Sherry Crane met een plaatje over een babbelende parakeet. Winnie the Parakeet was dat. Martijn Heilige die is zo van gedacht van... het is wel ergens ter wereld 5 uur en tijd om te aperitieven. Dus hij zit om iets voor 1 al aan.

Donahoe en Tiny Bubbles. Als jij platen kent die iets hebben met eten of drinken, dan kan je die kwijt bij een yes op 03-219-1727. En voor de vaste luisteraars, u weet dat wij weer een koelkast hebben staan waar we platen insteken die jullie eigenlijk bijna wekelijks aanvragen. Dan steken we die daar een tijdje in en na verloop van tijd haal ik die er wel één voor één eens een keertje uit. Lucien uit Antwerpen gaat heel blij zijn. Ook Jenny Verelst, Luz Gobbaert, Ludo Verheijen, Raymond Derde, Dirk Verguld en Annie Geboers voor deze van Sacha Distel.

Pomme de Poire, Scooby-Doo en Sacha Distel was de laatste voor reclame en gesproken dagblad van 1 uur. Weet het, dan moeten we er eventjes tussenuit. Steken we verse broodjes in de oven. Tenminste, dat doe dan yes. Ik kwam er niet mee bezig. En na 1 zijn we er terug met de rest van uw beleg. Dus blijf vooral van uw radio. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot z'n biet.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben een petersmeibel gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in vuurhoud.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, petersmeibel, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven zou hebben, zegt Eddy Cousin.
6: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minderwaarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
5: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
7: Het vormt een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
5: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. En sport op het EK Atletiek in Birmingham staat Paulien Coquijt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale een nieuw persoonlijk record en was de snelste van alle finalisten. Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman konden zich dan weer plaatsen voor de halve finale op de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowic. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd. Op 2 september volgt de terugmatch. Vorig jaar bereikte Oud-Heverlee Leuven de tussenronde in de Champions League. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florien Gaspar vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag en toch is hij blij.
8: Ik ben wel tevreden met mijn race. Ik had misschien een beetje harder. Ik kon dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de 2 volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
5: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het echt tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Esther Phillips kregen we van Ludo van Leemput en Cherry Wine. Welkom op de andere kant van het broodje, Broodje Muziek. Programma op dinsdagmiddag waarin we samen op zoek gaan naar platen die wat hebben met eten of drinken. Als je zulke platen kent, en je zit aan de telefoon op 03 219 17 27.

Elvis Presley en Good Luck Charm. Ik weet niet of Achille Jacobs, Ludo Verheyen, Lucia Verdonk of Bernard Impens naar de voorbije Gentse feesten geweest zijn, want dan maakt de kans wel groot dat ze het volgende rechtje daar eens hebben gegeten. Hier is Koen Krugge en Waterzooi.

et va vous être. Hit se tons off en set se psaille. En klopt een kiek in de pot. Je moet u een beetje groensels kassen. Saunders en wortels en wat Luc. Wilde weten hoe dat vuurt wordt. Luister toen snor mijn recept. Tess je soep, geen pap. Maar een pla van uit uw Vlaanderen. Die zijn geld sugeren aan. Gepakt een papora. Je doet er wat erbij. En nu kwam vers gegroenseld. Een dore van een a. Je zet dat op een vier. Hij kookt dan met plezier. En zijn die kieken zoogte. Geeft ons de pot morier.

diëtist was soep van uw groensoft. Want de kiekes die moet hebben, de valmoes van dat bion. En het groensel dat is gesneden in stukjes en broekjes van zuurgruut. Wordt er zee van kiekes, meepetoeters en groensel. Het is geen soep, geen pap, maar een pla vanuit uw Vlaanderen. Die zijn geld sugeren en gepakt een papora. Je doet er waterba en nu qua versche groensels een doren van een a. Je zet dat op een vier, het kookt dan met plezier. En zijn die kiekes zoogte, geeft ons de pot morier.

0: maakt een pak voor na. Je doet er wat erbij. En nu qua verse groezels een doren van een a. Je zet dat op een vier en kookt dat met plezier. En zijn die kieken zoogde, geeft ons de pot voor hier. Je pakt een pak voor ra, je doet er wat erbij. En nu qua verse groezels een doren van een a. Je zet dat op een vier en kookt dat met plezier. En zijn die kieken zoogde, geeft ons de boel maar hier.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Normaal word ik niet echt wild van Italiaanse films, maar La Vita Bella zou gewoon iedereen moeten gezien hebben. Schitterende cover trouwens ook nog van het titelthema Beautiful That Way van Noah. Je kent de Rivingtons wellicht wel van dat nummer Papa Oh Mama. Wel, Mark van der Kruis heeft daar nog een ander nummer van gevonden en dat is perfect geschikt voor dit programma. Hier is Kickapoo Joy Juice.

Chérie, chérie, je reviens. Maya Casabianca. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar ik vond het een leuke plaat. Een beetje Franstalige popcorn uit 1960. Lilian Lambrechts en Edgar Schelles, die hun lunch zit er al helemaal op. Want zij zijn al toe aan de cigarettes en koffie. Hier is Otis Redding uit 1966.

0: Onder het motto ken uw klassiekers Phil Phillips en Sea of Love. Als u het goed vindt, dan verander ik zo dadelijk even uw radio kort in een tv-toestel met een melodietje van een feuilleton van toen. Ik ben er zeker van dat je hem allemaal nog kent.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

Als u momenteel voor 50 euro met een tram en de bus mocht rijden, dan heb je dit zeker gezien. De Flintstones, een serie gecreëerd door William Hanna en Joseph Barbera. De televisieserie werd gebaseerd op de sitcom The Honeymooners. En samen met The Simpsons is het een van de weinige tekenfilmseries die tijdens primetime zijn uitgezonden in de Verenigde Staten. Het bijzondere en een vaste bron van de humor is dat allerlei voorwerpen die normaal in het Amerika van de jaren 60, want toen werd het uitgezonden, maar volledig onbekend zijn in de prehistorie, toch aanwezig zijn in de serie. Denk maar aan een televisie, een auto, een platenspeler, een bowlingbaan. In de fictieve wereld van de Flintstones bestond alles. Zij het dan wel een beetje in stenen tijdperkvorm. 6 seizoenen lang, 166 afleveringen zijn ervan gemaakt. Allemaal prehistorische humor. Als je de kans krijgt, ik wil hem nog wel eens terugzien. Fred Flintstone. Goed, terug naar de orde van de dag. Dankjewel, Dirk Vergul. Hier zijn de Supremes en Honey Boy.

0: maandagochtend om 8 uur beginnen we eraan aan de top 1000 van Radio Minerva. Ik ben ermee bezig en ik kan u verklappen dat deze mevrouw, niet met dit nummer, dat weet ik niet meer, maar deze mevrouw er wel enkele keren in voorkomt. Petula Clark en I Know a Place uit 1965 was dat. Een jaar eerder was er een plaat gehad die zeker nog kennen. Die was toen verbannen op de BBC vanwege het nogal morbide verhaal dat erachter zit in die plaat. Voor die plaat hebben ze trouwens een echte Harley Davidson voor de studio gezet. Kabels naar buiten getrokken om het geluid van die Harley Davidson op te nemen. Ik heb het over Leader of the Pack en de Shangri-Las.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

64 was ik nog een beetje te jong om ermee bezig te houden. Maar ik heb een plaatje later leren kennen en ik was erdoor gefascineerd. De Shangri-La's en Leader of the Pack. Lilian Lambrechts, die heeft haar brevet van hoofdleverancier van dit programma al op zak. En ik moet zeggen, af en toe komt ze toch wel verrassend uit de hoek. Ook deze week kreeg ik een mailtje van haar met een nummer dat Tom Jones opnam in 2021. One More Cup of Coffee.

Jammer genoeg bleken dat One Hit Wonders te zijn, want ze klonken veelbelovend in 1978. Marshall en Hain en Dancing in the City. Als je platen kent die wat hebben met eten of drinken, kan je die nog kwijt tot 2 uur bij Agnes op 03-219-1727. Of je mag ze mailen naar mij toe, wilfried@radiominerva.be. En ook collega's die doen mee met dit programma. Want ik heb een paar mails gekregen van collega Maria van de donderdagmiddag. En daar zat deze schitterende Maria Muldaur in. Cooking breakfast for the one I love.

Cooking breakfast for the one I love. En ik vermoed dat Lucas dat van de morgen ook wel gekregen heeft van zijn vrouw. Want Luc die is jarig vandaag. Hij wordt 74. Gelukkige verjaardag, Luc. Maar je bent niet alleen, want ook een Luc in Braschaat. Een Dirk en een Ronnie uit Deurne. Wie hebben we nog? Hier Suzanne uit Reti. Rita uit Stabroek, Leon uit Capelle, Dirk uit Ekeren, Elsa uit Deurne, Ronnie uit Edegem, Suzy uit Schoten, Pierre uit Hoevenen, Walter uit Edegem, Dirk uit Braschaat en Ria uit Zwijndrecht zijn allemaal jarig vandaag. Het zijn bovendien leden van onze Radio Minerva, dus twee keren feest, zeg maar. Dit broodje muziek zit erop voor vandaag. Ons brooddozen zijn hier helemaal leeg. Dat wil zeggen dat we terug naar huis mogen, Ayes en ik. Ik wens u nog een hele fijne Radio Minerva dag toe. Met de collega's hier op de 98FM of wereldwijd op het internet. Want daar kan u ook luisteren. Tot de volgende keer maar weer. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
6: 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven heeft, zegt Eddy Cousin.
7: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minderwaarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2:00 s'nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4:00 opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
6: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria, die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4:00 deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. En sport op het EK Atletiek in Birmingham heeft Thomas Karmazi geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Paulien Koekuit kon zich dan weer plaatsen voor de finale van de 400 meter horde dankzij een persoonlijk record.
8: Het was een heel goede opwarming voor morgen. Ik moet er echt morgen voor gaan voor een medaille. En ik ga enorm verdrietig zijn als het niet lukt morgen, maar in mijn hoofd voel ik me gewoon heel confident. Mijn lichaam voelt goed zoals vandaag en ik denk wel echt dat ik ervoor kan gaan.
6: Simon Verherstraeten en Emiel Botterman mogen naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Zeno van Nijgen naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag tropisch, veel zon en tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Maar
11: ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: of augustus 3114 voor Christus. Deze dag is het aftelpunt van de Maya-kalender.
1: 1934. Op het eiland Alcatraz wordt een gevangenis geopend.
0: 2003. Kim Kleisters lost Serena Williams na 57 weken af als nummer 1 op de wereldlang ranglijst der tennisprofessionals. De Belgische moet die positie na 10 weken afstaan aan haar landgenote Justine Henin.
1: 2006. Het laatste patent op de Graphics Interchange Format verloopt. Vanaf deze dag is het GIF-format rechtenvrij te implementeren.
0: 2023. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel wint het wereldkampioenschap tijdrijden in Glasgow. Hij is de eerste Belg in de wielerhistorie die dit presteert.
1: We vieren vandaag de geboortedag van Luc Kaals, Joe Jackson en Evi Gruijaert.

0: wonder gebeuren, ga ik dat niet meer meemaken. Maar dat is niet alles, want woensdagnacht moet je ook even uit je bed.
1: Oei, waarom?
0: Ah, wel, kijk, om 3:45 kan je kijken naar de Perseïden. Je kan dan maar liefst tot 60 vallende sterren per uur zien.
1: Oh. Amai, ik ga mijn wensenboekje alvast even boven toveren.
0: Ik weet al wat daar zelfs in staat, maar goed, doen en in afwachting blijven luisteren.
1: Want van 2 tot 4 tot uitzonderlijk 3 vandaag is er...
0: Omdat ons bommaat heeft gezegd.
1: Een programma van Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Voor leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met Vermeijen.
1: En met de Lely. Goedemiddag.
0: Zeg, Rowan.
1: Ja?
0: Als je nu denkt aan de eclipse.
1: Ah ja?
0: Wat denkt je dan?
1: Oh, a total eclipse of the heart.
0: Jongens, toch.

0: Bonnie Tyler was dat met Total Eclipse of the Heart. Goedemiddag, Roan.
1: Goedemiddag, Steven.
0: Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. Ja, zeg, het spannend toch allemaal. Zo'n beetje
1: tof.
0: Vallende sterren en nieuwe manen en eclipsen ja. En ik weet niet wat allemaal.
1: Zeg, heb jij al brilletjes veroverd?
0: Nee.
1: Om te kijken met de kids?
0: Nee, we hebben er één, geloof ik.
1: Ah. Dus het zal met afwisselen zijn.
0: Ja, erg eigenlijk, hè. Ja, maar je kunt ze ook nergens niet meer krijgen.
1: Nee. Ik had gehoord aan het MAS dat ze er nog
0: verkochten. Ja, er stonden mensen een uur aan te schuiven om een brilletje te kopen waar je niet meer door kan kijken, eigenlijk.
1: Dat vind ik er toch wat over.
0: Dat is
1: misschien
0: toch een beetje te gek.
1: Ja.
0: Heel gek. Ja. Het was mij ook een beetje ontgaan in de voorbereiding daarvan. Hoe dat kan, weet ik niet goed.
1: Ja.
0: Maar in mijn herinnering was het in 1999 nog veel erger en waren ze er al weken over bezig.
1: Ja, was dat echt een hele hype.
0: Ja, ja. En nu, omdat het misschien dan maar 27 jaar later is, valt het dan mee met
1: denken
0: de
1: mensen, ik heb het al gezien.
0: Ja, ik heb het al gezien. Maar nu gaat dat niet, hè.
1: Ja.
0: 2090. Dat is toch wel behoorlijk lang wachten.
1: Ja, dat is nog lang.
0: Dat gaat niet lukken, denk ik dan. Dat wordt heel lastig.
1: Doe je best.
0: Ja, ik zal mijn best doen. Maar die Perseïden, die kan je wel blijkbaar elk jaar ongeveer zien. Of toch meerdere keer zien.
1: Dat is wel meestal rond deze tijd ook zo. Hè?
0: Maar je moet geluk hebben dat je een open hemel hebt en dat het niet te licht is en dat soort zaken. Dus dat moet allemaal meevallen. En dat zou dus morgennacht om 3:45 helemaal het geval kunnen zijn.
1: Oh, spannend.
0: Ja,
1: ik heb er zin in.
0: Ja, kijk, voilà, ik ook. En dan dacht ik, als we nu het hebben over de Perseïden en dat soort dingen, dan moeten we naar Nick en Simon gaan.
1: Oh.
0: Want die hebben een nummer gemaakt met de titel Vallende Sterren.

0: Nick en Simon waren dat met vallende sterren helemaal gepast bij de komende dagen, denk ik dan.
1: Ja, mooi liedje.
0: Ja, ik heb eigenlijk allemaal van dat soort dingen bij.
1: Oh, leuk.
0: Ja, alles over sterren en zonne en weet ik veel wat, om er toch iets mee te doen. Ondertussen zit er ook al een gast.

Er is iemand wie we ja, een beetje moeten gedenken. Het is iemand die heel vaak op de radio wordt gedraaid hier. Zijn de Trini Lopez. En Trini Lopez was eigenlijk het meest bekend van het nummer If I Had a Hammer in the Morning, a Hammer in the Evening. En ga zo maar door. Maar ik dacht, misschien moeten we dan een ander nemen. En we nemen gewoon even Lemon Tree.

0: Trini Lopez was dat met Lemon Tree. En we zeiden het daarnet al, er zat hier aan de overkant, Rowan, iemand heel aandachtig te lezen in een boek. Ja, en dan vraag ik mij af, wie heb jij zoal meegebracht?
1: Ik heb vandaag Anouk en Lynn meegepakt van de Alzheimer Liga en het expertisecentrum voor dementie Orion. Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Super fijn dat jullie vandaag naar de studio wouden komen. Dankjewel daarvoor.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Vertel eens even, Anouk, Lien, wie zijn jullie net, wat doen jullie net zo in short, al even om ons wakker te maken hier?
3: Ja, ik ben Lien en ik werk voor Alzheimer Liga Vlaanderen, een patiëntenorganisatie die ook mantelzorgers en naasten van mensen met dementie zo goed mogelijk probeert te ondersteunen, onder andere door het organiseren van lotgenotencontact.
0: Oké. En Anouk?
2: Ik ben dus Anouk de Bruin. Ik ben coördinator van het expertisecentrum Dementie Orion, zoals daarnet al mooi gezegd. En wij proberen zo goed mogelijk de professionals, dus de zorgmedewerkers in de zorg voor mensen met dementie, zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja, dat is een van onze pijlers.
0: Ja. Ja, want dat is natuurlijk allemaal een heel complex gegeven in zo'n totaliteit. Het is niet zo simpel. Er zitten heel veel verschillen op. Nu, we zijn heel benieuwd naar jullie verhaal, want dat heeft ook met een inloophuis te maken. En ga zo maar door. Maar dat horen we dadelijk even. Jullie weten het mogelijk door de intro, maar we hebben dus van alles te beleven de komende dagen. Er komt een eclipse aan, er is een nieuwe maan en er is ook iets met sterren, hè, die je kan zien vallen op woensdagnacht. En dan dacht ik, ja, misschien moeten we dan toch nog weer eens een nummer met sterren erin pakken. Dan gaan we eens even luisteren. Tot zo.

0: Don't let the stars get in your eyes. Dean Martin was dat. Tegenover ons zitten nog steeds Anouk en Lin. En ja, we zijn heel benieuwd naar jullie verhaal, want we hebben daar straks al allerlei termen en toestanden gehoord, waaronder bijvoorbeeld ook een inloophuis. Kunnen jullie ons eens vertellen, wat is dat juist?
1: Een inloophuis is een plaats die meestal één keer per maand open is gedurende de namiddag en waar mensen terecht kunnen met vragen over dementie, maar ook in contact kunnen komen met lotgenoten, dus andere mantelzorgers of naasten van mensen met dementie, en ook mensen met dementie zelf kunnen er terecht voor een babbel, een luisterend oor.
2: Oké. En hoe belangrijk is dat, zo'n inloophuizen?
3: Ja, wij vinden uiteraard heel belangrijk. Hè. Dat is ook de reden dat ze meer en meer ontstaan, denk ik. We proberen eigenlijk met die inloophuizen, samen met uiteraard heel veel verschillende partners, vaak lokale partners, tegemoet te komen aan de nood die er is bij mensen met een vermoeden van dementie of een diagnose al. Maar ook zeker die naasten, daar waar ze bij diagnostiek heel veel informatie krijgen en soms overladen worden door heel veel informatie en op dat moment niet altijd de vragen kunnen stellen waar ze meteen aan denken. En nadien komen die vragen dan, doorheen het proces krijgen ze meer en meer vragen. Dus wij proberen daar een stukje aan tegemoet te komen.
0: En je merkt inderdaad dat als men elkaar daar dan ontmoet, bij jullie in zo'n inloophuis, dat er dan inderdaad een soort van gesprek opstart, waardoor dat die informatie doorvloeit van de ene naar de andere.
1: Ja, die herkenning bij elkaar, heel veel mantelzorgers zeggen, niemand begrijpt zo goed hoe het is om voor een naaste met dementie te zorgen als een andere mantelzorger. En die herkenning, dat kan enorm veel steun bieden tijdens het proces.
0: U zegt mantelzorgers. Is dat ook voor mensen met dementie zelf dan? Mensen waar dat net begint en die worstelen met het feit dat die ziekte daar aanwezig is of opkomt en wat de toekomst gaat brengen. Zijn zij ook daarmee gebaat? Komen zij ook vaak langs om daarover te praten?
3: Ja, ze zijn zeker welkom en we zien ook dat mensen met dementie of een vermoeden ook langskomen, dus zij vinden de weg wel. Het is in mindere mate dan de mantelzorgers op dit moment dat we hen zien, maar die komen zeker wel. Hè. En het is ook heel individueel. Hè. De ene persoon heeft er meer nood aan dan de andere. Sommigen komen echt specifiek voor ook andere mensen met dementie te ontmoeten, anderen komen eerder voor in gesprek te gaan met de professional die aanwezig is, waar ze eerder vragen kunnen stellen of advies kunnen krijgen.
0: Want dat is dan, denk ik, het mooie van het verhaal, wat ik, als ik hier nu zit en luister, niet vaak hoor. Je hebt daar zowel professionals samen als, bij wijze van spreken, het is een heel fout gebruikt woord, maar ervaringsdeskundigen aanwezig. Je hebt de twee die samen bij elkaar komen, terwijl je anders misschien gewoon in een dokterspraktijk zit en enkel die arts voor je hebt die je overlaat met informatie en technische termen. Of je zit op café, alleen met mensen, joh, maar ons mama, die weet dat ook. Weet ik veel wat. En daar zit je in een iets wat serenere sfeer van mensen die elkaar begrijpen. Moet ik het zo zien?
1: Ja, klopt helemaal. En er zijn ook altijd een heel geëngageerd team van vrijwilligers aanwezig die echt ook meezorgen voor dat warm onthaal. Heel vaak zijn dat mensen die zelf op een of andere manier in aanraking gekomen zijn met dementie, die zelf voordien voor iemand gezorgd hebben of nog steeds voor iemand zorgen. En ja, dat zorgt ervoor dat zij eigenlijk de perfecte kandidaat zijn om die rol op zich te nemen en met een warme tas koffie en een koekje erbij in gesprek kunnen gaan met de mensen.
0: Het klinkt zo waar gezellig.
2: Ja,
1: supergezellig.
3: Dat is het ook echt. En het fijne is ook, denk ik, als ik nog mag aanvullen, dat het daar ook niet uitmaakt wie welke rol opneemt. Dus als je binnenkomt, zie je eigenlijk ook niet, het lijkt, we proberen het zo huiselijk mogelijk te maken. De deur staat gewoon open. Het lijkt ook alsof iedereen er effectief gewoon samen is. De ene komt misschien met een vraag, de andere wil gewoon inderdaad die tas koffie. En dat is ook allemaal oké.
0: Ja. Oké. Ik heb nog 1001 vragen die nu zo bij mij binnenkomen. Maar ik denk dat misschien moeten we gewoon nog eens naar een klein muziekje luisteren om het wat te laten bezinken. En als ik dit dan hoor, dan denk ik misschien gewoon zo, ik kan alleen maar aan het woord liefde of zoiets denken op dit moment. En dat tussen gewone mensen. En dan heb je daar een Engelse vertaling voor, Rowan.
2: Love of the common people.
0: Alsjeblieft.

0: dat met Love of the Common People. Over ons zitten nog steeds Anouk en Lin. Jullie zeiden net, het is eigenlijk gewoon een open deur. We trachten het gezellig te maken met een koffie en een koekje. En dan vraag ik mij toch nog af, ja oké, dat is goed, dat is leuk, dat het gezellig is. Maar moeten we dan, moeten we toch geen afspraak maken? Of is het echt letterlijk een open deur en kunnen we zomaar binnenkomen? Want ik kan mij ook voorstellen dat de ene dag je denkt, we gaan er morgen naartoe en dat je dan plots voor een of andere muur van angst komt te staan en denkt, ik weet niet waar naartoe. Nee, ik kan toch niet, want de drempel is te groot.
1: Ja, ik denk dat we proberen samen met de partners en de aanwezigen zoveel mogelijk die drempels weg te halen. Dus het is inderdaad gratis. De deur staat effectief open die namiddag, dus er moet ook geen afspraak gemaakt worden. Dus als mensen zich bedenken, is dat ook oké en kunnen ze de maand daarop langskomen. We hopen natuurlijk dat ze alsnog komen. Er worden wel intern, samen met de vrijwilligers en de professionals aanwezig, uiteraard afspraken gemaakt. Er zit een hele stuurgroep achter elk inloophuis, bestaande uit al die partners. Wij komen regelmatig samen. Er is een hele taakverdeling. Er is een opleiding die de professionals volgen. En de vrijwilligers worden ook opgeleid en ondersteund. Dus uiteraard zit er heel wat achter. Maar we hopen dat de mensen ter plaatse daar zo min mogelijk, dat die dat zo min mogelijk ondervinden.
0: Maar je kan bijvoorbeeld wel, als je zegt ik kom en ik kom de dag daarna en ik wil, ik wil toch even in private of afzonderlijk even een gesprek met iemand. Dat is wel mogelijk.
2: Ja, klopt. Wij maken in het inloophuis is meestal één grote tafel waar lotgenoten samenkomen, maar daarnaast maken wij ook hoekjes waar dat dan de professional apart zit en iemand een beetje privé in gesprek kan gaan. Dus het is zeker niet dat alles meteen in groep gedeeld moet worden. Je hebt echt wel de ruimte om met iemand afzonderlijk in gesprek te gaan.
0: Ja, want dat is inderdaad de moeilijkheid vaak, denk ik. Enerzijds wil je misschien soms in privé iets zeggen, anderzijds heeft het misschien inderdaad heel veel waarde om het te delen met z'n allen. Maar die stap of die drempel is misschien hoger.
2: Ja, veel mensen combineren het ook. Gaan eerst in gesprek met een professional en kijken ondertussen rond en zien dan die gezellige tafel en besluiten achteraf, ik ga mij toch nog eventjes ook daarbij zetten en met de andere lotgenoten in contact komen en daar nog een babbeltje mee doen. Want die tafel, daar wordt ook niet alleen serieus gesproken, dat komt zeker aan bod, maar er wordt ook heel veel gelachen. Dus dat is ook echt wel een tafel die uitnodigt om erbij te komen zitten.
0: Ja, en merk je ook dat mensen meermaals komen bijvoorbeeld, of dat dan, laat ons zeggen, dat de mensen openbloeien, dat toegankelijker wordt voor hen?
1: Ja, we registreren ook natuurlijk de bezoekers zoveel mogelijk. En daarin zien we het zeker, dat er mensen zijn die frequent op frequente basis terugkomen. Dus dat doet ons deugd natuurlijk. Zowel voor het contact, want er zijn in sommige inloophuizen in de regio nu ook meer en meer initiatieven ontstaan vanuit de bezoekers zelf ook en vanuit de vrijwilligers om een kleine activiteit ter plaatse bijvoorbeeld te organiseren. Daarnaast komen sommigen ook bewust langs terug bij de professionals. Omdat ze toch merken van oké, daar heb ik echt wel houvast aan. Dus het is niet alleen wat we er net zijn, alleen die leuke, gezellige sfeer. Soms zijn er ook heel, heel pittige en confronterende gesprekken, waar dat er ook tranen mogen zijn. Dus beide zien we gebeuren, ja.
0: Oké, ik ben heel benieuwd waar we daar dan allemaal terecht kunnen, waar men dat kan vinden en dat soort zaken moet je dadelijk, gaan we het er eens even over hebben. En ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd naar wat voor jullie dan het meest ontroerende of meest in het oog springende verhaal is dat jullie daarbij al hebben meegemaakt of dat je zegt, dat is mij bijgebleven, dat was nu zo schoon en dat is wat we dan willen bereiken of wat leuk zou zijn. Bijvoorbeeld. Denk er een keer over na. We hadden het al over sterren. Ik heb beloofd dat ik niet over sterren ging zwijgen vandaag. Dit is een grote ster, maar die is ook ooit klein geweest. En weinig mensen weten dat die heel jong begonnen is. Je gaat dat stemmetje in het begin misschien niet herkennen. Ik zal het dan straks verraden. We gaan een keer luisteren.

0: When You Wish Upon a Star. Ik ga even naar de overkant. Wie was het, dames?
1: Geen idee.
0: Geen idee. Nee, je had kunnen valspelen, want daar linksboven jullie hangt een scherm. En normaliter komt het daar nu op gelezen, linksboven ergens. Kan je het zien? Het was Stevie Wonder. Maar als hij heel jong was.
2: Heel, heel, heel jong.
0: Ja.
3: Oh, niet herkend.
0: Nee. Ik kan het mij voorstellen. Goed, ik had jullie met een opdracht achtergelaten voordat Stevie Wonder met de sterren aankwam.
1: Ja, u wou een mooi verhaal horen. Onlangs kwam er een dame op bezoek. Haar man was recent verhuisd naar een woonzorgcentrum en ze kwam samen met haar broer langs. En tijdens het gesprek herhaalde zij tot 3 keer toe hoe blij dat ze was dat ze de stap had gezet die dag om langs te komen en haar verhaal te doen. En ik vond dat heel ontroerend om te horen. Want ik had die dame, die kwam echt wel met een last op haar schouders binnen en je zag echt tijdens het gesprek dat ze zich kon ontspannen en dat ze heel blij was om eens gewoon gehoord te worden. Dus dat was een heel mooi moment.
0: Oké, kan ik me voorstellen?
4: Ja, ik heb een ander moment. De laatste keer in een van de inloophuizen was er ook een dame. En zij was op gesprek bij mij en een collega. En ze was heel veel aan het vertellen over haar eigen mama. En gaandeweg het gesprek kwamen er plots tranen. En uiteindelijk bleek dat het niet over haar mama ging, maar over zichzelf. Dat ze zich eigenlijk zorgen maakte. En dat was super mooi eigenlijk. Het was heel confronterend, maar heel mooi. Omdat het vertrouwen wel was gegroeid doorheen het gesprek. Daar waar ze dat in het begin niet durfde te zeggen. En op den duur kwam het eruit dat het over zichzelf ging. En dat ze zich wel gesterkt voelde en haar vragen beantwoord waren. Ja.
0: Ja, ik word er een beetje stil van.
2: Oh ja, dat komt wel binnen, denk ik.
0: Ja, dan denk ik, dan zit je daar. Plots.
4: Ja, we hebben verschoten ook.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen.
4: Ja, veel erkenning gegeven, hè, over het feit hoe knap het dan is dat ze toch uiteindelijk ook doorheen het gesprek dat toch ook vertelde. Want dat verandert natuurlijk je manier van gespreksvoering wel ook een beetje. Dus dubbel. Ja.
0: En is mevrouw, mag ik dat vragen? We weten de naam toch niet. Is mevrouw nog terug geweest dan? Of
4: het was de laatste keer dat dat inloophuis open was nu. Dus ik hoop volgende maand dat ze er gaat zijn.
0: Ja, dat zou mooi zijn dan inderdaad. Om te zien hoe dat dan, hoe zij dat misschien ook weer kan verder dragen naar anderen toe. Ja.
2: Dan zie je ook wel hoe belangrijk dat het is, inderdaad, zo die laagdrempeligheid dat jullie beschrijven van in beide verhalen hier komt dat toch wel echt aan bod van hoe welkom dat mensen zich voelen en dat, er echt, dat ze zich echt op hun gemak voelen. Dat is wel, wel super fijn.
1: Ja, absoluut. Ook dat is heel mooi om te zien dat mensen regelmatig terugkeren om eigenlijk een beetje het vervolg te geven op hun verhaal. Hè, vorige keer heb je die tips gegeven, ik heb dat geprobeerd, dat heeft echt gewerkt en momenteel gaat het zo met mijn mama of mijn papa.
0: Ah, want ook dat kan je daar dan verkrijgen. Bijvoorbeeld, je kent iemand of je leeft samen met iemand met dementie. Of dat zit in je nabije kring. En jullie geven dan bijvoorbeeld ook tips van hoe kan je daarmee omgaan. Hè? Want je leest wel eens een artikel in de krant van je moet niet boos worden of wel boos worden of weet ik veel. De wanhoop staat je dan nabij. En ik kan mij voorstellen dat je dan alles even vergeet.
4: Ja, en dat is een persoonlijke droom dat ik hoop dat ook nog meer mensen ietsje verder buiten het netwerk, het hele dichte netwerk, denk ik, van de persoon met dementie, die weet ons te vinden. Dus echt zo het gezin, de partner, de kinderen of de broers, zussen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat ook zo kennissen, buren, collega's misschien, van mensen met dementie ook langskomen, voor kleine tips of tips en tricks mee te kunnen nemen. Dat zou mooi zijn.
0: Zeer zeker. Dadelijk moeten jullie ons even vertellen waar wij jullie vinden, hoe wij jullie kunnen contacteren. Bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten. Ik hou vooral nog altijd van de gele briefkaart, maar ik slaag er al 2 jaar niet in om het terug ingevoerd te krijgen bij Bpost. Als u mij zou willen helpen, zou dat fijn zijn. Ondertussen luisteren we naar een nummer dat jullie zelf even hebben gevraagd.

0: Unforgettable. Ja, dat is natuurlijk inderdaad heel typisch, denk ik dan. Of mooi om gepast om dit nummer. Dat was een foute woordkeuze helemaal. Van mezelf gepast is het om het nummer daarbij te draaien. We hebben niet gekozen voor Nat King Cole, wat we meestal horen, maar voor Sammy Davis Jr. En zelfs de Chinezen kennen dat niet. Ik bedoel daarmee, dat schermpje dat u ziet op de website, kan u dus volgen live wat er wordt gespeeld. En dat wordt herkend door een of andere Chinese robot. En die geeft nu gewoon niet thuis. Nee, die is niet meer aanwezig. Goed, Anouk-Lien, we vroegen nog, hoe kunnen we bij jullie terecht? Ik bedoel, stel, we willen die dag komen. Waar vinden jullie allemaal? Wanneer is het open? Kunnen we ook eerst mailen als we toch nog wat angst hebben of wat drempelvrees of bellen of schrijven of gele briefkaarten of ik weet niet wat?
1: Ja, de inloophuizen, je kan ze vinden op alzheimerliga.be of op dementie.be kan je een overzichtje vinden van de inloophuizen in onze provincie. Het zijn er ondertussen al 9 en dan kan je ook kijken op welk moment dat het inloophuis open is. Mailen kan momenteel nog niet naar de inloophuizen, maar ik wil daar misschien toch eventjes reclame maken voor hulpvragen.be, waar je mailtjes naar kan sturen. Met vragen over dementie ook. Hè. Dat is via de website alzheimerliga.be kan je dat ook zeker vinden.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik denk ook misschien goed mee te geven dat ieder inloophuis heeft dus een andere regionale samenwerking van verschillende partners. Dat is de sterkte ook van die inloophuizen. Dus dat maakt dat ook ieder inloophuis een beetje verschilt. Hè. We proberen zo georganiseerd mogelijk te werken, maar ieder inloophuis heeft wel zijn eigen accenten en ook zijn eigen openingsmomenten. Dus,
3: ja, dus als mensen zich herkennen in dit verhaal van ik heb een buurvrouw, een vriend, een tante, een partner die dan met dementie worstelt, dan kunnen ze best even opzoeken op de website wat het beste aansluit bij hun situatie en in hun eventueel dichtst in hun buurt.
2: Ik wou zeggen, ja, in de regio. Ja, exact.
0: Oké. Okay. Mogen wij jullie heel erg bedanken om tot hier te komen?
1: Zeker. Wij vonden het heel fijn om hier te mogen zijn.
0: Fijn. We hopen dat we ook mensen en luisteraars bij deze hebben geholpen en dat zij de weg naar jullie vinden. Mocht u het toch niet goed begrepen hebben, dames en heren, dan kan u natuurlijk altijd even mailen naar Radio Minerva of naar het zorgbedrijf. En dan zorgen wij ervoor dat u in contact komt met Anouk en Lien en met de collega's daarvan. En dat u fijn en gezellig wordt opgevangen daar om samen deze... ja, toch wel vervelende zaak aan te gaan op een positieve manier, denk ik dan. Ik neem onmiddellijk ook afscheid bij deze, want er is iets waar ik nog dringend naartoe moet, wat echt jammer genoeg niet kan wijken. Dus we stoppen er een uurtje vroeger mee, maar onze radiocomputer neemt het even over. En straks is de editor met alle anderen. En volgende week ben jij er niet meer, Roland?
3: Nee, dit was inderdaad vandaag ook mijn laatste.
0: Och, de tranen springen mij in de ogen.
3: Snap ik.
0: Ik weet niet of ik deze dag nog doorkom, maar ik trek me op aan de eclips en de sterren die gaan vallen. En gaan ze maar door.
3: De top 1000 volgende week.
0: En de top 1000 volgende week.
3: Belangrijk.
0: Kijk eens aan.
3: Belangrijk.
0: Ja, dus dat komt helemaal goed. Wij gaan eruit. À la prossima volta.
3: Ciao.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmij wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmij wel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dagje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 3 uur.
5: Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold. Ze waren nogthans al goedgekeurd, maar lopen vertraging op. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
8: Vandaag kan het federale managementsysteem gewoon de controle niet aan en is het systeem overbelast en moet men palen uitzetten om te zeggen, hier gaan we nu geen controle doen op snelheidsproblemen en gaan we niet kijken hoe we de verkeersveiligheid beter maken, gewoon omdat er niet genoeg capaciteit is. Ik vind dat wel een groot probleem, ja.
7: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er nog maar 6. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte progeria die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horde. Hij won zijn reeks en liep de vijfde tijd van alle deelnemers. De halve finales zijn voor morgen, de finale volgt overmorgen. Thomas Carmois staat in de finale van het hoogspringen. Hij ging over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Net als Camille Laus en Mariska Parewijk in de reekse van de 800 meter. De rest van de dag blijft het zonnig rond 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. En donderdag en vrijdag tot 35 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
12: ja,
11: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
4: 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
5: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
4: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Het is weer dinsdag namiddag, dat betekent tussen 4 en 6 uw vast wekelijks programma Klankenboeket, nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddie de Schutter. En ook vandaag weer van de partij in onze Studio 2, die Claudia, die ook weer voor alles gaat instaan en het altijd schitterend komt te doen. En het is in dus tijd zo'n viertal minuutjes over 4. En we gaan meteen starten van de gebruikelijke muziek.
1: Kiliwa

Een man met een geweldige stem, vind ik zelf. En ik heb die man in de tussentijd al meerdere keren mogen ontmoeten hier bij Radio Minerva. De tijd van het zorgbedrijf ook een paar keer. Want hij is afkomstig van de kanten van Sint-Niklaas. Heb ik hem ook een paar keer geluk gehad dat ik hem die man kon ontmoeten. En hij bracht een liedje in de tijd van, weet u nog wel, Engelbert Humperdinck met zijn Dommage, Dommage.

My Sharia Moore, en dat werd gebracht door, eigenlijk is die man van beroep ook kapper. En die man heb ik ook al meermaals mogen ontmoeten in de tijd in San Martin, weet van in Merksem, toen we onze eindejaars, ja, show daar hielden, zeg maar. Hele mooie stem ook deze, Yannick Bovie.

Dit was inderdaad ook weer iemand van bij ons trouwens. Ik heb u in het begin van de uitzending gezegd dat heel de uitzending altijd gaat over mensen die inderdaad onze, ja, ons land vertegenwoordigen, om het zo maar uit te drukken. Dat was Kate Ryan, bijzonder tweetalig, zeg maar, met Ella Ella. Een plaat die in de tijd ook gebracht door niemand minder dan Axel Red, met andere woorden. En ja, ik had ook gezegd, beste mensen, althans dat deed ik vorige week toch wel, dat we in de zomermaanden, en dat loopt nog tot het einde van deze maand, geen quiz doen, maar toch kan ik het niet laten, omdat we af en toe wel eens mensen krijgen, waarom kunt je zo eens niets doen? Wel, dat gaan we nu ook weer doen. We gaan een plaat spelen en u kunt daarvoor bellen tot ongeveer het einde van deel 1. Ik zeg het u wel. En dan is de vraag, eerst luisteren en dan bellen. En dan gaat Claudia u de vraag komen te stellen. Luister maar.

0: Een formatie inderdaad van bij ons DJ Inder, die wereldbekend is, mag ik gerust komen te zeggen. En dan is de vraag heel eenvoudig en die gaat Claudia u komen te stellen, beste mensen. En dan kunt u ervoor bellen naar 03-219-1727. Zo'n tweetal plaatjes voor het einde van ons eerste deel. Maar dan zeggen we het wel. Claudia, vraag de mensen eens wat zij willen weten.
1: U hoorde daarnet de formatie Vaya con Dias. En nu volgt mijn vraag. Wie is de zangeres van deze formatie? Bel maar op het nummer 03-219-1727. Tot dan.
0: Ja, denk niet zo moeilijk voor heel veel luisteraars. Dus hoe is de naam van de zangeres van deze wereldbekende formatie?

Ja, ook weer zo'n heel bekende plaat, mag ik gerust komen te zeggen. It's Not Unusual. En dat werden in de tijd meestal gezongen. En dat draaiden we ook het meeste hier bij onze radio in de uitvoering van Tom Jones. Maar dit was niemand minder dan onze Tony Servi. En we hadden natuurlijk ook wel, het zou gek zijn dat we niet doen, enkele Vlaamse liedjes bij vandaag.

Zeker iemand die we niet meer hoeven voor te stellen. Een van onze langst optredende zangers, zeg maar, van in de tijd. Weet je nog, niemand meer dan Vilturen met El Bandido. En we gaan dus eventjes die vraag stellen, beste mensen. Een paar platen geleden hoorde u inderdaad de formatie Vaya Con Dios. En u hebt nog zo, een kwartiertje nog wel de tijd om eventjes dat door te bellen. En de vraag was heel eenvoudig. We doen het enkel voor de fun. Voor de mensen die eens graag een quizvraagje horen. Wie is de zangeres van die formatie? Formatie die u net hoorde. Ja, dan vragen we natuurlijk naar haar naam. En u kunt er verbellen naar Claudia op 03 219 17 27.

In der tijd een volksfiguur in Antwerpen, zeg maar. Hij trad regelmatig op en dat was ook heel veel te bewonderen in de Muze. En dan spreek je hierin over niemand met een verregrinjaar, met zijn Drunken Sailor. MUZIEK

0: En we mogen dit beslist een krak noemen op zijn gitaar. Inderdaad, ook weer iemand van bij ons, Francis Goway, in de tijd heel bekend van Nostalgia, als u dat nog weet. En dit was een heel bekend liedje door onder andere Stevie Wonder gezongen. I Just Call to Say I Love You.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

Zo eentje dat we zelf regelmatig spelen in ons programma. En dan maar in de uitvoering van niemand meer dan Connie Francis, My Happiness. En vandaag hebben we gekozen voor de uitvoering van niemand meer dan Lisa Delbo. En je hebt nog zo een kleine vijftal minuten, beste mensen. Want we hebben zo'n zestal plaatjes terug. En wij zo eens een plaatje gespeeld voor een quizje weer, zeg maar. Als je dat zo wil noemen. Toen hebben we Vaya Con Dios gedraaid. En je hebt nog zo'n vier, vijftal minuten de tijd. Om misschien nog te zeggen wie die zangeres in de tijd was bij die wereldformatie. Dus op 03 219 1727, dan gaat Claudia u aanhoren.

Meerdere jaren geleden heb ik deze man Bobby Setter met zijn Bobby Setter Band hier eens in de studio gehad om een interview te doen. En ja, dat was ook een enorm, enorme sterke band en heeft ook bijzonder veel succes gekend met Let the Four Winds Blow.

0: En zij weet wel degelijk van Wanten, deze Wendy van Wanten met The Woman in Love. En ik had ook gezegd dat we inderdaad nu eventjes gaan uitleggen, Claudia gaat dat trouwens doen, wie eigenlijk de zangeres was van die formatie in de tijd van Vaya con Dios. Claudia, aan u!
1: Ja, beste mensen, hier ben ik dan met de oplossing. Ik denk niet dat het zo moeilijk was en de meesten onder jullie hadden het wel juist. Het was namelijk Danny Klein.
0: Inderdaad, Danny Klein van Vaya con Dios. Ja, heel veel mensen hebben het net gezegd dat het inderdaad correct is. Altijd leuk, denk ik toch wel, om zo eens een vraagje te stellen. En straks in deel 2 doen we het nog een keertje opnieuw.

Een aantal liedjes die u zeker nog wel gaat kennen, maar ook weer in een uitvoering. Ik had het u in het begin van de uitzending gezegd. Van die uitvoeringen van bij ons, zangers, zangeressen, formaties en al wat u maar wil met Revien. En een van de weken gaan we het eens doen met zangers en zangeressen die er ook al een hele tijd in België wonen. En die zich ook al min of meer een klein beetje half Belg voelen. Zoals Adamo, Rocco Granada en ik kan er nog een heel aantal anderen noemen. Maar dat is voorzien voor binnen enkele weken.

Een man met ook een heel groot verleden, als ik me niet vergis. En ik kan me ook af en toe wel eens vergissen. Had hij een dansing in de tijd, want ik denk dat ik er ooit eens geweest ben met Claudia en haar echtgenoot, zeg maar. En dat was in Willebroek. En dat heette toen de Moustache. En deze man, die bracht voor ons Lazy Lady. Een klein beetje vergelijkbaar met uit Brussel, Grand Jozo. En die deed het ook op die manier. En we zijn stilletjes aan naar het einde aan het lopen van ons deel 1 voor deze klankenpakket op deze dinsdag van 11 augustus. En dadelijk na tijd zijn we er nog terug voor een uurtje.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerits van Genk.
6: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
5: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. En de deal is rond. Rode duivel Romelu Lukaku vertrekt bij Napoli en tekent wellicht morgen bij Fenerbahçe in Turkije. Voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe betaalt zo'n 6 miljoen. Bij Anderlecht hoopten ze op een terugkeer van Lukaku, maar hij kiest dus voor Turkije. Voetbaljournalist Jarno Berto.
7: De top in de Turkse competitie is niet per se beter dan de top bij ons, maar die is wel sexier als je ziet welke namen, welke spelers er spelen. Mo Salah, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, Leandro Trossard ook. In België voetbalt niemand van die grootorde en bovendien is een potentiële Champions League ook nog eens een lokmiddel. En ook de ontvangst daar, hè, dat staat Lukaku natuurlijk ook te wachten, nog voor hij een seconde gespeeld heeft.
5: Lukaku is 33. Fenerbahçe wordt zijn 5e club in evenveel jaar. En het eerste deel van het hoofdpodium van Tomorrowland is met de boot vertrokken naar Thailand. Daar organiseren ze eind dit jaar voor het eerst een aparte editie. Een groot deel van de onderdelen is in 114 containers geplaatst. En die zijn dan op een zeeschip geladen in Willebroek en vandaar is alles vertrokken. De komende weken gebeurt hetzelfde met nog honderden containers met materiaal. Op 29 september zou het Tomorrowland-podium in Thailand moeten aankomen. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik kon naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
12: Robert, de expert. 0 draaien. 226 draaien 90 draaien 90. Adam?
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

U bent welkom of opnieuw welkom in ons tweede deel op deze dinsdag van 11 augustus voor het programma Klank en Boeket, nog altijd gepresenteerd en ook samengesteld door Eddy de Schutteren. En ook weer onze Claudia is weer van de partij, die het ook al een beetje druk heeft gehad met die vraagjes. En dadelijk, binnen enkele plaatjes, gaat zij er nog eentje komen te stellen. En ik zou zeggen, nog heel veel luistergenot tot de tijd zijn van 6 uur.

Dit was de Dancing Queen en u kent die man zeker nog wel in de tijd. Een hele grote, Annette Hamond, André Brasseur, de man van onder andere heel wereldsucces geworden, ook met zijn Early Bird. En ja, we gaan nog één plaatje spelen en dan zijn we weer toe aan ons tweede vraagje. We gaan het eigenlijk ook weer een klein quizje noemen, maar iedereen doet het oh zo graag.

In de tijd werd het gebracht door Diana Ross en de Supremes, maar dit keer was het iemand van ons ook weer. En ik had het u al meermaals gezegd, dat het ook in deel 2 weer allemaal zangers, zangeresses en ja, instrumentaal ook van hier zijn. Dit was inderdaad Gunter Nijfs met When Did Your Love Go? En na de volgende plaat gaat ook Claudia weer een vraagje komen te stellen. U weet, het is louter voor de fun. Het is hoofdzakelijk voor de mensen die af en toe eens iets graag zelf weten of willen opzoeken desnoods.

0: Schenk mir deine Liebe. En ja, daar gaat ook onze Claudia ook weer zijn vraagje over komen te stellen. Claudia, ga uw gang.
1: Ja, beste luisteraars, hier zijn we dan terug met onze tweede vraag. En deze keer vragen we u geen titel van het liedje, maar wel, wie is de broer van Frank Galland? Hij was indertijd een heel bekende quizmaster bij de VRT. Bel hem maar.
0: Ja, ik zou zeggen, bel hem maar. U kunt ja, enkel maar alleen er Nadine Baal bij hebben. En u zegt, ik wist het toch nog. Zeker en vast doen.

Toch ook altijd zo'n hele sympathieke stem, een hele mooie stem ook van niemand minder dan Dana Vinder met The Moonlight Shadow. En u kunt nog altijd zo ongeveer ja, een kleine 20 minuten bellen naar Claudia, zeg maar, om ons te zeggen wie inderdaad die broer is van Frank Gallant, waarvan we er straks ook een paar platen, of een plaat althans, hebben van gedraaid hier bij onze radio.

Zij is de dochter van niemand minder dan Mark Dex. En dit is, ja, wie anders dan Barbara Dex. Met een hele mooie stem heeft zij ook. Somebody Like You.

En ik ga toch nog een keertje zeggen, het is allemaal Belgisch werk dat u vanmiddag komt te horen. Zowel zangers als zangeressen, als formaties. Want dit waren niemand minder dan Soul Sister met The Way To Your Heart. En deze plaat sluit er toch een klein beetje bij aan.

Voorhevig en altijd jong, forever jong. En dat was Paul Michiels. En het sluit inderdaad aan bij die vorige plaat van Soul Sister. Dat is ook twee personen. En er is een van die twee dan ook weer onder andere Paul Michiels bij. En ja, we gaan het nog eventjes zeggen, beste mensen. U hebt nog zo een 6-7 minuten om een antwoord te geven aan Claudia. Voor wie die inderdaad de broer is van niemand meer dan Frank Galla. En dan gaat zij binnen zo'n 2-3 platen weten te vertellen wie dat juist ook weer is.

Ook zo iemand die we nooit of nooit zullen vergeten en die ook meermaals hier te horen krijgt bij onze radio. Ann Christie met Dag Vreemde Man. En na de volgende plaat gaat Claudia u de oplossing geven van wie inderdaad die broer is van Frank Galland.

0: Weet je nog, de two-man sound in de tijd, die scoorde de ene na de andere hit. Ook zo'n formatie die we nog af en toe wel eens hier spelen bij onze radio met Copacabana. En ik had u gezegd dat inderdaad onze Claudia u meteen weet te vertellen wie eigenlijk die broer is van niemand minder dan Frank Galland. Claudia, op aan u.
1: Ja, beste luisteraars. Eerst en vooral, jullie hebben heel veel gebeld. En jullie hadden het ook allemaal juist. En de juiste oplossing was Herman van Mol.
0: Bedankt inderdaad, voor inderdaad.
1: En tot
0: ja.
1: Volgende week.
0: Inderdaad, Herman van Mollen. Een hele grote meneer in de tijd geweest. Maar als ik me niet vergis, woont hij momenteel in Scandinavië.

Dit was wie anders dan Frank Valentino, die ook een lange tijd in Spanje verbleven heeft, maar ook al een enige tijd hier terug is in ons eigen landje. All I ever need is you. En binnen zo'n een klein kwartiertje neemt onze collega Marta de Rijert hier weer over. En dan kan ik maar één raad geven. Blijf toch luisteren, want hij maakt er ook alle keren bijzonder veel werk van.

En in veel gevallen duren mooie liedjes niet lang. En jammer genoeg moeten we natuurlijk op een bepaald ogenblik wel stoppen met ons programma. Want onze collega die staat hier achter ons al klaar voor zijn deel van deze dag. Dit was inderdaad nog Jacques Raymond met Vier Wouten. Bedankt voor de bijzonder vele reacties, beste mensen. En morgen zijn we er terug, u weet het, tussen 2 en 4 met het programma Muziek Mozik. Meestal van die hele rustige muziek. Wie weet, horen wij elkaar morgen wel terug. Nog een fijne vette zetting van de dag. En ook de groetjes van Claudia. Dag!

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerrits van Genk.
8: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
7: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse Noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zegt trainer David Hubert.
9: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht. Dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen. En naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
7: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. En Delphine Nkanza mag begin september meedoen op de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze krijgt van de organisatie een wildcard nadat ze gisteren brons pakte op de 100 meter op het EK in Birmingham. Nkanza zit nipt boven het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2006. Toeval of niet, Gevaert is meetingdirectrice van de Memorial. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minimaal rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Zeg, Josephine, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij het avondprogramma Ancient Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. En tevens een heel dikke merci aan Eddy en Claudia. Want Eddy had deze twee uurtjes toch heel speciaal gemaakt. Hetgeen dat je niet dikwijls hoort op één zender.

Van start zijn we gegaan met het orkest van Henry Mancini in het thema, een van de thema's uit de film Atari uit 1962. En die film die duurde vrij lang, 2 uur 39. U kreeg te horen Baby Elephant Walk.

Make Someone Happy. Dat kwam van de zangeres June Christy, een Amerikaanse jazzzangeres die actief was in de cool jazz. Ze werd bekend door haar werk bij het orkest van Stan Kenton. En haar succesvolle album, dat was Something Cool. De jazzauteur Richard Cook noemde haar een van de beste en meest veronachtzaamde vocalisten van haar tijd. Gevolgd door de Britse zangeres en tv-presentatrice Cilla Black met Anyone Who Had a Heart.

Dame Shirley Bassey, die bracht dan weer voor jullie Something, gevolgd door de Amerikaanse zanger en trompetist Chet Baker met I Fall In Love Too Easy.

0: Het is ergens wel tijd voor te gaan slapen overal. Maar Lou Rolls, die bracht het dan weer When It's Sleep Time Down South. Gevolgd door Dakota Station, een Amerikaanse zangeres met Love Walk It In.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, dat horen we natuurlijk graag, dit tjoentje. Dat wil zeggen dat we weer een lid bij hebben. Ditmaal uit Antwerpen, een nieuw eerlid, Robbie Legendre. De vraag was Shirley Horen. Hier komt het. Hey,

Dit was dan Shirley Horn met Come Dance With Me. Speciaal voor ons nieuw erelid Robbie Legendre uit Antwerpen. Hartelijk dank om lid te worden van onze grote Radio Minerva familie. En ook het ganse team dankt u voor uw lidmaatschap.

0: Dat is inderdaad zo, want ons schip dat noemde vroeger ook de Marie-Louise. En wij zijn niet vergaan, want anders had ik hier niet gezeten. Dit was onze Bart Kajel met de Marie-Louise.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Frans is dat manneke.
0: Nu komen er twee nummertjes uit de CD The Sound of Detroit.

Come to Me, dat werd gebracht door de Amerikaanse soulzanger Marv Johnson. Gevolgd That's the Way I Feel door Smokey Robinson and the Miracles.

0: klein maar krachtig van stem. Edith Piaf met Non je ne regretterai rien.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

Jay and the Americans, die waren erbij met Cara Mia, gevolgd door de King himself, Elvis Presley, That's Alright Mama.

Dat was de Duitse slagerzangeres Mary Rose. Met Leider liep ich dich immer noch.

En met de Shadows in Nieuwram nemen we afscheid van het eerste deel van Unchained Melody. We luisteren even naar het nieuws en dan zijn we er terug voor ons tweede gedeelte.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen al in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestand. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
6: ah. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die is er volgens hen ook niet op de juiste manier gekomen. Er is al jaren veel te doen over de geluidshinder door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. De fietser ging plots van het jaagpad af en belandde in het water, maar kon gered worden, de oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, wel om een tragisch ongeval. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League, uit bij Bodo Glimt in Noorwegen. Bij de rust staat het nog 0-0. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Alle omstandigheden zitten mee om een goed resultaat te halen, zei Union-trainer David Hubert voor de aftrap.
8: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht, dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen en naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
7: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de Europa League. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Unchained Melody. Dit was op Amond Denny McLean met The Girl from Ipanema.

Let It Be Me, dat kwam dan weer van de Everly Brothers. Gevolgd een nummertje uit de CD Music on the Road, A Poor Man's Rose door Patsy Cline.

0: raining, raining all over the world.
1: En we gingen even de Soul Tour op met Dancing in the Street en Martha in de Vandellas. En daarna een grote meneer uit ons archief hier, Brooke Benton, The Rainy Night in Georgia.

0: De Britse popgroep The Fortunes, die zagen dan weer wat in Seasons in the Sun. Gevolgd door Eddie Olman, precies een vrouwenstem, maar het is een man, een Amerikaanse zanger met Ain't There Lonely Girl.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we blijven aan deze kant van de Schelde. We gaan naar Temse. We krijgen een nieuw eerlid, Junior de Lamper. Hij vroeg een nummertje van Billy Ocean.

Het kan inderdaad pijn doen. Dat ondervond ook Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Speciaal voor ons nieuw erelid uit Themse, Junior de Lamper. Hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva-familie en duizendmaal

Dit was dan Sir Josh Ivan van Morrison, een Noord-Ierse zanger en muzikant, met Brown Eyed Girl. Daarvoor uit de gelijknamige film The Melody, Blue Velvet door Bobby Vinton.

En we nemen afscheid met de Welse rock'n'rollzanger Shaking Stevens en Sweet Little Rock'n'Roller. En ja, ons Karin is ondertussen al gearriveerd, want Fredje die is met verlof. Maar in de handen van Karin kan er niks misgaan. Tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die zou maar tijdelijk gebruikt worden, maar het is intussen al meer dan een jaar. Er is brand uitgebroken op een parking vlak bij de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs. Tientallen voertuigen staan er in brand. De dikke zwarte rookwolk is tot in Parijs te zien. Twee start- en landingsbanen zijn er dicht. Libanon schrapt de doodstraf als eerste land in het Midden-Oosten. Dat heeft het parlement daar beslist. De Libanese minister van Justitie noemt dat historisch. De laatste executie in Libanon is intussen wel al zo'n 22 jaar geleden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale in de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is voor morgenavond. Florien Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.

Welkom bij de Muziektrein. Vandaag niet gepresenteerd door Fred Medley. Hij geniet nu van een zeer welverdiende vakantie. Vandaag en volgende week neem ik zijn programma's over. Met andere woorden, presentatie door Karin. We zijn van start gegaan met ABBA, When I Kissed the Teacher. En nu gaan we ineens verder met Dorothy Moore, Once or Twice.

Billy Fury met A Wondrous Place, een nummer uit 1960. Lieve luisteraars, in de uitzending van vandaag zitten verschillende liedjes en artiesten die tot mijn favorieten behoren. Op deze manier leren de luisteraars van de muziekterrein me ook een beetje kennen. Nu de Supremes en de Temptation. I'm Gonna Make You Love Me.

0: Dit was Barbara Mandrell met haar vertolking van After the Loving. Dara Washington was een Amerikaanse zangeres en pianiste. Een van de populairste zwarte vrouwelijke opnameartiesten van de jaren 50. Zij overleed in mijn geboortejaar. Soulville.
1: Hey!

Het volgende lied is oorspronkelijk van de Eagles. Maar toen ik de versie van onze eigen Sophie in Polkarak hoorde, was ik onmiddellijk verkocht. Love Will Keep Us Alive.

0: life.
1: Paul en Kermit, It's My Life. Luisteraars die regelmatig naar mijn programma's luisteren, weten dat ik een enorme grote Gilbert Bécaud-fan ben. Hier is mijn chouchou met een atypisch nummer, L'Opéra de Rennes.

De volgende dame is een Amerikaanse muzikante die wereldroem vergaarde samen met haar zus in de rockband Heart. Nancy Wilson met In the Heat of the Night, een nummer uit 68.

Rob de Nijs, een Hollandse artiest met een carrière waar je toch u tegen mag zeggen. Zijn optredens waren echt de moeite. Hou me vast.

Fleetwood Mac was een Britse en Amerikaanse rockband die in 1967 werd opgericht. Ze hebben wereldwijd meer dan 120 miljoen platen verkocht, waarmee ze een van 's werelds best verkochte muzikale acts zijn. Hun muziek is tijdloos. Need Your Love So Bad, een hit uit 1968.

In 1973 schreef Kris Kristoffersen de hit Help Me Make It Through the Night. Het is dan ook door verschillende artiesten opgenomen. Maar wij gaan vandaag voor het originele.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Union is uitgeschakeld in de Champions League. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De één match was op 3-3 geëindigd. Union speelde de volledige verlenging met een man minder na een late rode kaart. Bodø Glimt toont dus door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale. De finale is voor morgen. Je hoort van Otterdijk.
3: Het was beter als vanochtend, sneller als vanochtend. Alles volbracht wat dat moest gebeuren, we liggen er goed bij. Derde tijd denk ik, dus dat is gewoon mooi. Je hebt gewoon veel vertrouwen voor morgen.
2: Florin Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
4: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op, u bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
2: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.

Welkom bij deel 2 van de muziektrein, vandaag gepresenteerd door Karin. We zijn van start gegaan met Dorothy Moore, Misty Blue. Doris Day is een artieste die vroeger in mijn kinderjaren letterlijk en figuurlijk door mijn strot werd geduwd. Gelukkig hoor ik haar nog altijd graag zingen. Bewitched, een nummer uit 1949.

Dean Martin met een nummer uit 64. The door is still open to my heart. Ik zeg al meer dan 40 jaar dat Tom Cruise mijn guilty pleasure is, maar deze zang moet zeker niet onderdoen. En nu de muziek waar ik stapel op ben, evenals de zangers Rod Stewart en The Temptations met The Motown Song.

K-Star met Your Just in Love, een nummer uit 1960. Marvin Gaye is een allround artiest die geen enkel muziekgenre schuwde. Hij is veel te vroeg gestorven en dat geeft hem toch iets mysterieus mee. Hier is hij met een nummer uit mijn geboortejaar. Can I Get a Witness?

Liza Minnelli met de nummer uit 72, Maybe This Time. We gaan verder met een Amerikaanse zangeres en songwriter wiens soepele stijl invloed heeft gehad op rhythm and blues. Barbara Lewis met Pushing a Good Thing Too Far.

0: Ik heb juist een verzoekje gekregen. Alhoewel ik de platters al heb gedraaid, wil ik graag hieraan toegeven. 16 tons.
1: Some people say a man is made of

In 1969 vertegenwoordigde Louis Neefs ons bij het Eurosong Festival. Dit ging door in Madrid, een stad die ik maar al te graag eens zou bezoeken. Niet enkel bezoeken, maar ook ineens een wedstrijd van Real meepikken. Jennifer Jennings.

De volgende artiest is zonder twijfel een van mijn favorieten. Dit jaar was het de eerste keer in 35 jaar dat ik zijn optreden heb gemist. Eros Ramazzotti met L'Aurora, vrij vertaald, de dageraad.

We zijn aan het einde van dit programma. En ik zou zeggen, lieve luisteraars, blijf luisteren. Van 10 tot middernacht is het de beurt aan Sis met Coverland. We gaan eruit met een nummer van Black Sabbath, een Engelse groep. De zanger was Ozzy Osbourne, die vorig jaar is overleden. Changes, een van hun weinige ballads.

0: Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
1: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
0: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
2: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op, u bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat je doet. Dus wees aandachtig daarmee.
0: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en Delhaize roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af. Maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.

Ook deze zomer neemt Radio Minerva je mee naar het land van de mooiste covers. Tijdens Coverland vakantieeditie hoor je in juli en augustus elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht 2 uur lang de mooiste coverversies, zorgvuldig voor jou uitgekozen. Geen onderbrekingen, geen presentaties, alleen de muziek die je kent, gebracht door andere artiesten in verrassende en vaak heel bijzondere uitvoeringen. Van tijdloze klassiekers tot verborgen pareltjes, 2 uur lang non-stop genieten van muziek die bewijst dat een goed lied meer dan 1 leven kan hebben. Dus zet je radio wat luider, leun achterover en geniet van Coverland vakantieeditie. Elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht, alleen op Radio Minerva.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
3: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
2: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraeten Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Verheerstraeten finishte als derde in zijn halve finale met de zesde tijd van alle finalisten. Emiel Botterman kon zich niet plaatsen. Daniel Segers staat in de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakkoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. Bij de vrouwen is Janla Njip Niemek zevende en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Wekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.

0: jij die vinger erin?
1: En we zijn aanbeland in het tweede uur van Coverland vakantieeditie. Ook nu blijven we verder genieten van een onafgebroken stroom covers uit alle windstreken en van alle tijden. Bekende melodieën krijgen een nieuw gezicht, soms verrassend anders, soms haast mooier dan het origineel. Nog een volledig uur hoef je alleen maar te luisteren en te genieten. Geen commentaar, geen presentaties, alleen de muziek die voor zichzelf spreekt. Blijf dus gezellig afgestemd op Radio Minerva voor het tweede uur van de Coverland vakantieeditie. Met non-stop de mooiste covers.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
3: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
2: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakhoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. En bij de vrouwen is Janla Njib Niemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.